0: heeft dus een alarm wat hem hinder komt teun.
1: Ja, dat is zo geil. Het brandt.
0: Aber tatsächlich.
1: Studio brandt.
2: Tatsächlich.
1: Yes, Studio brandt. Yay.
3: Radio Stadtfilter.